zijn. Gezondheid, Belgen eten, groenten eten, vis eten. Tonnen poetsen, geen gewichtjes eten. Thee en koffie niet betrappen, ziekte hebben, gewoon thuis.

0: ça normal.
1: Hoe voel jij je in je vel?
0: De fois bien, de fois mal.
1: Voor mij is dat moeilijk te plaatsen.
0: Je comprends.
1: Voor mij is dat moeilijk te plaatsen.